0: Tiger van Tiger Club.
1: Van Faro, Jeff
0: Alpha, van Tiger, Kadeira, Keith. Van Tiger,
1: van Tiger, Kadeira. Met 1 naar 45, Jeff Alpha, van Tiger.